0: Eh, kamu ini cuma lulusin loh nih papa sangpa kita.
1: Oh iya, Frek, Frek, kopi susu setengah.
2: Setengah tuh kita datang aja.
3: Hei, kamu ini cuma minum yang mau makan kopis.
1: Ya enggak, enggak, enak kita mau makan nasi. Bikin kita kalau ya enak. Kafe mie.
0: Dokter, dokter,
1: dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter,
0: dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, dokter, d